0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de Golfstaten, Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. En sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
8: Music matters.

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink. Really? Really? Music Man.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday, straks om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Willy. Music matters.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
8: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
7: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal. De spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat,
4: niet.
3: Blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
7: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
4: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
11: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
0: Willy. Music matters.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, rosébeken.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
9: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
13: Volkswagen.
14: Willy. Music Matters.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo-car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
8: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
7: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
9: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
7: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
5: Music matters.

0: sex with a winner.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.

0: zeg, Jasmin,
1: uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Really, music matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday, straks om 10 uur op Willy.
1: Music matters. Willy. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Music matters. Yeah. Willy.

0: Willy. Music matters.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
10: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
9: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
11: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
9: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
12: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
9: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden, hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rozéweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Caraïbisch blauw
10: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
0: Willy.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.
10: Really? Music matters.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen. Rond deze tijd komt in het Vlaams parlement een raad van onderwijzers samen. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
13: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die het al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
12: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Het is niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijk noodplan is ook afgekondigd. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
14: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
12: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify of dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 160. 3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

Goedemorgen, Sunday, Bloody Sunday, natuurlijk een van de bekendste nummers van U2, maar ook een programma waarin we je meenemen op reis doorheen dat deel van de muziekgeschiedenis dat geïnspireerd werd door oorlog, protest, wapenwedloop enzovoort. Welkom.

De Sunday, Bloody Sunday, een aanklacht tegen zinloos geweld, geschreven naar aanleiding van Bloody Sunday 1972, Noord-Ierland, toen Britse soldaten ongewapende burgers neerschoten tijdens een protestmars voor burgerrechten. Ik ben Katrien Moerkerke, mijn eerste keer op Radio Billy trouwens. De komende 4 zaterdagen neem ik u mee in de wereld van de protestsongs. En iemand die vaak politiek en maatschappij in zijn nummers verweeft, waardoor zijn muziek vaak als instrument gebruikt wordt om te mobiliseren, is Bruce Springsteen. Zo schreef hij een volledig album na de aanslagen van 9/11, waarmee hij op diezelfde aanslagen reageert. Het was bedoeld als troost, als hoop ook, voor een natie in rouw. Uit het album is dit de titeltrack, The Rising. Sunday, Bloody Sunday.

0: Bruce Springsteen patriot in hart en nieren. De Amerikanen hebben trouwens heel wat patriotische liederen. Door de eeuwen heen passeerden er veel soundtracks van de natie, maar één is toch wel de bekendste en de meest iconische misschien toch wel. Yankee Doodle, een lied uit de 18e eeuw.
1: There was Captain Washington upon a slap and stallion, giving orders to his men.
2: I guess there was a million.
0: Ja, we gaan die uiteraard niet helemaal laten uitspelen. Maar om maar te zeggen, Yankee Doodle werd in die tijd ironisch genoeg vooral door de Britten gebruikt om de spot te drijven met Amerikaanse kolonisten die ze dom noemden. Doodle betekent namelijk dwaas sukkel. Maar gaandeweg hebben de Amerikanen het dan overgenomen en werd het dus een symbool van trots en verzet. Van de 18e eeuw gaan we naar 1939. We zijn bij Billie Holiday met Strange Fruit.

Strange fruit hanging from the popular trees, scent of magnolias sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Een krachtige aanklacht is het uit 1939, waarmee Billie Holiday verwijst naar het racisme en het geweld in het zuiden van de Verenigde Staten. Protest nu van de Amerikaanse band Green Day met een nummer geschreven tegen president Bush, de inval in Irak en vooral de paranoia die daar rond werd gecreëerd. Nog altijd bijzonder actueel. Dus dit is America.

0: Billy Joe Armstrong zingt nu trouwens niet meer de redneck agenda, maar de MAGA agenda. Boodschap dus richting president Trump. Bob Dylan is ook iemand die zich via zijn nummers bijzonder hard heeft ingezet voor de burgerrechtenbeweging. Zo dadelijk zijn aanklacht tegen een maatschappij die volgens hem onverschillig is.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
3: Amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
0: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Zee de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
9: Ah, de honey mustard. En jij?
8: Zonnebril.
9: Voor de zon?
8: Daar heb ik eens.
9: Hoe?
8: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
13: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Sunday Bloody Sunday. Met Catherine Moerkerke.

Blowing in the Wind. Dylan zelf beweerde dat het nummer niet geschreven is als protestnummer, maar hij had wel snel door dat het veel betekende voor de mensen natuurlijk. U luistert nog altijd naar Sunday, Bloody Sunday, een programma waarin ik probeer mijn liefde voor muziek te combineren met actualiteit die intussen geschiedenis is of soms nog brandend actueel. Veel nummers geschreven ook om Nelson Mandela en zijn strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika te eren. Free Nelson Mandela van de Special AKA is zowat het bekendste, denk ik. Maar mijn voorkeur gaat toch vooral naar Mandela Day van Simple Minds. Speciaal geschreven voor het Mandela verjaardagsconcert in 1988, toen de man 70 werd.

Het fantastische Mandela Day van Simple Minds. Een geweldige streep nostalgie. Een andere eerbetoon aan een andere anti-apartheidsheld is Biko van Peter Gabriel. Over Stephen Biko, in 1977 opgepakt, mishandeld en uiteindelijk gestorven. Gabriel schreef het nummer nadat hij het nieuws over Biko's dood had gehoord op de radio. Het nummer is pas in 1980 uitgebracht, toen de apartheid werd afgeschaft.

Dit laatste refrein werd trouwens gezongen door iedereen die zich op het moment van de opname in en rond de studio bevond. Alle geluidstechnici zongen mee, maar ook de mensen van de catering. Dit was Biko van Peter Gabriel. Tracy Chapman was al heel vroeg met muziek bezig. Dit nummer bijvoorbeeld schreef ze toen ze op de middelbare school zat en ze zich uitgesloten voelde omdat ze een beursstudente was. Het is een nummer tegen de economische ongelijkheid in de VS. Dit is Talking About

0: Talking about the revolution, een nummer over geld en klasse. Zometeen een meesterwerk van provocatie, de aanval van de Sex Pistols op de Britse monarchie.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising.
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
17: B-pad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Sunday

God Save the Queen. De Sex Pistols gebruikten de titel van het Britse volkslied en plaatsten een verminkt gezicht van Queen Elizabeth op de platenhoes. De BBC-radio weigerde God Save the Queen te draaien, maar het werd uiteindelijk een van hun grootste hits. Tracy Chapman zong daarnet ook al over geld en ongelijkheid. En daarover gaat ook Gag Down Anger uit 2019 van Emil and the Sniffers. Over geld dus en hoe het ons dagelijkse leven bepaalt, definieert en vaak ook domineert.

Kijk dan Enga van Emil en de Sniffers. We hebben nogal wat aandacht voor Bob Dylan in deze eerste aflevering van Sunday Bloody Sunday, maar die heeft natuurlijk ook heel wat protestliederen geschreven. Zoals Hurricane bijvoorbeeld, over een Afro-Amerikaanse bokser die van drievoudige moord werd beschuldigd, maar vooral schuldig is bevonden omdat hij gekleurd was. Dylan bezocht de man in de gevangenis en schreef er dit nummer over. Pistol shots ring out in a bar room.

De bokser waarover het ging, Reuben Hurricane Carter, kwam 10 jaar na dit nummer trouwens vrij. Nog tot 12 uur gaan we door met Sunday, Bloody Sunday. Dit is nog Society, een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij en hoe we verlangen om daarvan verlost te raken. Sunday, Bloody Sunday.

0: Merci. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Een goedemorgen. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. En ook de bedenktijd zou ingekort worden. Van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
6: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
5: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu analyseren. En in het Vlaams parlement zit de Raad van Onderwijzers samen. Voor de eerste keer. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken.
7: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die het al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
5: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatie, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

dat de stress beschrijft van de armoede in de binnenstad, over onschuldige kinderen die uiteindelijk in de criminaliteit terechtkomen en alle perspectief op een toekomst verliezen. Een nummer die een party-vibe geeft, maar uiteindelijk een totaal andere boodschap uitdraagt. Dit nummer wordt beschouwd als een van Bob Marley's beste nummers. Toch volgens Rolling Stone dat het nummer helemaal bovenaan zijn Marley-hitlijst plaatsen. Ik weet het persoonlijk zo niet, maar het is vooral een universele oproep die mensen tot actie aanmoedigt om op te staan en hun rechten te verdedigen. En vooral niet te wachten.

Bob Marley en The Wailers. De Australische band Midnight Oil nam het dan weer op voor de inheemse bevolking die met geweld uit delen van Australië zijn verdreven om plaats te maken voor landbouw en mijnbouw. Dit is Beds Are Burning.

voor wie nog niet helemaal mee was. Ik ben Katrien Moerkerke en dit is Sunday Bloody Sunday. De komende 3 weken nog gaan we terug in de muziekgeschiedenis waar we parels van protestsongs uithalen. Joni Mitchell kreeg de inspiratie voor Big Yellow Taxi tijdens een reis naar Hawaii. Ze keek vanuit het raam van haar hotelkamer naar een prachtige landschap en zag toen ze haar blik naar beneden richtte een parkeerplaats. De natuurlijke schoonheid van Hawaii verstoord door een stuk asfalt. De zin They paved paradise and put up a parking lot komt dan ook rechtstreeks uit die ervaring. Hier is Joni Mitchell.

0: blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of 2 abonnementen, of...
8: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

West End Girls van Pet Shop Boys, onlangs trouwens nog gecoverd door Sleaford Mats. Als benefietactie ter ondersteuning van Shelter, een organisatie die zich inzet voor daklozen. Over arm en rijk, Oost tegenover West, East End Boys tegenover West End Girls. In de jaren 70 bracht de Clash London Calling uit over hun angsten over van alles. Sociale ongelijkheid, de Koude Oorlog, werkloosheid. Kortom, het is eigenlijk allemaal een beetje te vergelijken met wat we vandaag voelen. Dit is de Clash.

Je hebt hem wellicht al herkend, Being Boiled van The Human League. Ik schrok persoonlijk wel toen ik hoorde dat de donkere mechanische klanken van dit nummer eigenlijk over rupsen gaan. Het is echt een protestlied tegen de zijde-industrie, omdat in de zijdeteelt de rupsen levend gekookt worden in hun cocon. Het werd meteen een grote new wave hit voor The Human League. Een prachtig nummer ook, Being Boiled.

Bob Dylan van op zijn derde studioalbum The Times They Are Changing. Uprising van Muse is een nummer uit 2009 geschreven in de nasleep van de economische crisis in 2008. Toen het wantrouwen in de banken en de politiek zowat een dieptepunt kende. In het nummer zingt Muse dat het systeem wil dat burgers passief blijven, maar dat dat echte niet mag gebeuren. They will not force us, they will not stop us. Dit is Muse.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, mam!
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
0: Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moe.

0: muziek blijven maken, ook al maakt de wereldpolitiek rare sprongen. Dat is wat Neil Young in de jaren 80 ook al verkondigde. Keep on rocking in a free world. Van Neil Young naar jong geweld van bij ons, want die kunnen ook stevige protestsongs maken. Dit is Meltheid met Naïef.
1: Ik ben

Meltheads met Naïef. We zijn bijna aan het einde van Sunday Bloody Sunday. Nog 3 weken gaan we door met protestsongs. Je kan trouwens ook altijd berichtjes sturen met suggesties, nummers die jou zijn bijgebleven. Dat kan vandaag en nog de komende weken ook. We doen er nu eentje uit eigen land. Dit is Oorlogsgeleerde van Roland.

De oorlogsgeleerde van Roland. We zijn aan het einde gekomen van deze Sunday Bloody Sunday. Bedankt om 2 uur lang te luisteren. Heel graag tot volgende zaterdag.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
8: Een goeiemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
9: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
8: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
10: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
8: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Music Matters.

0: Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, luister.
3: Summer deals!
2: Hoor je het ook?
3: Summer deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Code Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt, een heel jaar.
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
15: Willy. Music Man.

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Zeg, de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmes.
12: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
13: Really. Music matters.

0: Inside the Box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
13: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
12: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Doku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Willy. Music Matters.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
14: Volkswagen.
15: Willy.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
9: Een goeiemiddag. Over een uurtje beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
10: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
9: Zo net maakte de bondscoach ook de opstelling bekend. Courtois staat in doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans en voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de €50 en €150 per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 trouwens ook strengere taalvereisten. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
8: Willy.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar Kruidvat.

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.

0: Zeker zie! Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon?
4: Daar heb ik eens.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Tradisse.
7: De Vos Lemmes.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Really, music matters.

0: 90 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
5: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
4: En in de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. Voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en hij bedankte premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is tegen de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten bezoekt. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Sst, luister.
4: Superdeals!
1: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
6: Willy. Music Matters.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Motorpech en Nies.
6: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche

0: en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Een goedemiddag. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat. Onder wie heel wat om amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervormingen. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het gaat om een gezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte premier Sanchez omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden waar hij opvangcentra voor migranten zal bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: Really, music matters.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag. We gaven vorig jaar €1,36 miljard uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
9: Dat is een methode die...

0: steeds meer ingang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
1: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw. Music matters.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Willy. Music matters.

0: Family presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Really, music matters. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goede avond. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
8: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is.

0: Maar ze rekening houdt met de impact op de omgeving.
1: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
2: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
1: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks rond. Music matters.

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.

0: Luister. Goritok. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè?
2: Ah, bon.
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Willy.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA. IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Willy. Music Matters.

0: info op Hyundai.com.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
4: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
3: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
5: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
3: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre, die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks rond.
1: Music matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Willy.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie kwam massaal ter plaatse, het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk. Gisteren en eergisteren werd er ook al hevig geprotesteerd. Mokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn zeker 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 15 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Het zou gaan om drone-aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze Rode Duivels zijn helemaal klaar voor het WK. Ze wonnen hun laatste oefenmatch van Tunesië met 5-0. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
2: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en rond 20 graden.
1: Music Matters.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Willy. Music matters.

0: tekort is ook een heel belangrijk gegeven. Ik denk dat alles belangrijk is, maar we moeten natuurlijk met een thema beginnen.
1: In september komt de Raad van Onderwijzers opnieuw samen. Tegen dan wil het kabinet van Demir met voorstellen komen. De politie is nog steeds op zoek naar de gedetineerde die gisterochtend ontsnapte uit het Sint-Jan-ziekenhuis in Brugge. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket. Het gaat om een Russische man van 31. Hij wist te ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht. De man zat een celstraf uit voor diefstal met geweld. En bij de Gelredome in Arnhem in Nederland is er protest uitgebroken vlak voor het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West. Die kwam al meerdere keren in opspraak na antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Een Joodse organisatie eiste dat zijn optredens vanavond en maandag werden afgelast, maar de rechter gaf hen ongelijk. In verschillende andere landen werden zijn optredens van die Europese tournee wel afgelast, onder meer in Italië en in het Verenigd Koninkrijk. Bewolkt met buien, later droger, minimaal straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten lichtgewond, dat zegt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze

0: kwaliteit van de zorg gaat dalen en dat er minder mensen arts willen worden. Vorige zomer staakten de artsen zelfs. Nu de wet gepubliceerd is, willen ze die juridisch aanvechten. Oostduinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze zijn vanmiddag geslaagd voor hun examen. De twee volgden eerst een opleiding van 2 jaar om het vak te leren. Ze treden daarbij toe tot een select clubje van amper 15 paardenvissers. Je hoort een van hen.
1: Het is eigenlijk een familietraditie. Ik ben eigenlijk de vierde schoonzoon die het meekrijgt. En ik ben gewoon meegerold erin, want mijn schoonvader is al lang paardenvisser. En ik ging dan een keer mee in corona. En ik kwam dan ook gepassioneerd erdoor en daardoor wou ik het ook doen. En zo zijn we hier tot vandaag geraakt.
0: Garnaalvissen te paard is sinds 2013 ook officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Ze deed dat op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve. Ze liep 10 kilometer in een tijd van 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Het vorige record stond 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Zij deed er toen 31 minuten, 3 seconden en 1600ste over. In augustus loopt Van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK Atletiek. Dat vindt plaats in het Engelse Birmingham. Hier en daar kunnen nog wat buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag dan wolken en buien, wel iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. Dat bevestigt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
3: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
2: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. De Hondius, het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft de haven van Rotterdam verlaten na 3 weken. Nadat de laatste opvarenden van het schip waren gestapt, werd het volledig gereinigd en ontsmet. Het is nu op weg naar Spitsbergen

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het parket, dat schrijft De Morgen. De man heeft zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de Belgische staat gestort in ruil voor een mildere gevangenisstraf. De man is intussen ook vrijgelaten. Hij werd begin dit jaar uitgeleverd aan ons land door Turkije. Daar zat hij al 2 jaar in voorhechtenis. Het gaat om een van de verdachten in het grote drugsproces rond Floorpressers. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute-boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
3: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
2: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. Het Iraanse nationale elftal krijgt opvallende regels opgelegd van de VS tijdens het WK voetbal daar. Het team mag pas op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten binnen en het moet diezelfde dag het land ook alweer verlaten, dat zegt de Iraanse ambassadeur. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde ook erg lang voor de spelers hun visa kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran zit in dezelfde groep als ons rood de duivels. Op 21 juni nemen ze tegen elkaar op. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen

to know where I belong, and you can't prove me wrong. No.